een quarter sip. Waar jij al sippen, Jordal, bag je quarter sips. Ben er op een beetje sidder, ja, kom in shit. Om in business, bro, vrouw, babe, tutter, bro, in business. Jij leeft met leven, nou ja, triple bitches. Jij zijn er kisses,